chick.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. President Trump en de Israëlische premier Netanyahu zijn het niet eens over de oorlog tegen Iran. Volgens Amerikaanse media wil Trump voorlopig de diplomatieke weg bewandelen, omdat er een nieuw voorstel ligt om de oorlog te beëindigen. Netanyahu wil de oorlog juist hervatten. Hij zou woest zijn geworden toen Trump liet weten de onderhandelingen een kans te willen geven. De VS en Israël zouden al langer niet op één lijn liggen wat betreft de doelstellingen van de oorlog. Er geldt officieel een staakt het vuren, maar er zijn nog steeds aanvallen over en weer. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. Er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen. De wachttijden in de asielprocedure worden mogelijk langer door het nieuwe Europese migratiepact. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Door het nieuwe systeem moeten asielzoekers die al op een wachtlijst staan nog langer wachten op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven. Officieel moet dat binnen 6 maanden, maar dat zou tot wel 10 jaar kunnen duren. En de Engelse voetbalclub Southampton mag zaterdag definitief niet meedoen aan de finale van de play-offs voor promotie naar de Premier League. De club verloor het beroep in de zogenoemde Spygate-zaak. Southampton had een paar dagen voor een wedstrijd in de play-offs zijn tegenstander bespioneerd op trainingen en dat mag niet. De club erkende de fout, maar vond de straf te hoog. Hull City en Middlesbrough gaan nu uitmaken wie er zaterdag promoveert naar het hoogste Engelse niveau. Het weer nog, het koelt vannacht af tot 1 graad of 11 overdag. Eerst nog wat wolken, later breekt de zon op steeds meer plekken door. Het wordt 18 tot 22 graden en de komende dagen wordt het zomers warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

nooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte daar. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend tankeren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De Israëlische premier Netanyahu heeft woest gereageerd op president Trump toen hij via de telefoon vertelde voorlopig de oorlog in Iran niet te willen hervatten. Dat melden meerdere Amerikaanse media. Trump zou diplomatie voorlopig de voorkeur geven, waarop Netanyahu boos werd. Die wil het staakt-het-vuren niet verlengen en dinsdag weer bombarderen. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. En er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen. En een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Maandagmiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. En de zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, dus de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. Charles, 77 jaar, die was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. En de Europa League is dit jaar gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. En de finale in Istanbul was 1-richtingsverkeer. Het weer tussen graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, later breekt de zon door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: 5 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte daar. Burgemeester Sloot van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De Israëlische premier Netanyahu heeft woest gereageerd op president Trump toen hij via de telefoon vertelde voorlopig de oorlog in Iran niet te willen hervatten. Dat melden meerdere Amerikaanse media. Trump zou diplomatieke bewandeling voorlopig de voorkeur geven, waarop Netanyahu boos werd. En die wil het staakt het vuren niet verlengen en dinsdag weer beginnen met bombarderen. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. Er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen, omdat ze het vaak zwaar hebben. En een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Maandagmiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, dat is de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. Charles, 77 jaar, die was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. Het weer nog, het koelt af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, maar later breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Vrijdag volop zon en een stuk warmer, zeker 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
1: Wijpen en je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkel tot aan Look. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

zeppen in de gemeente Rijsseholte is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio 350.

0: 6 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte. Burgemeester Sloot van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kon kijken. En noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om een asielprocedure te vervolgen. Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De financiële situatie van Nederlandse huiseigenaren is verslechterd na een periode van herstel, dat zegt de Nationale Hypotheekgarantie. Meer huizenbezitters hebben grote moeite met het betalen van hun woonlasten. Ook hebben meer mensen een betalingsachterstand op hun hypotheek opgelopen. En meer mensen maken zich ook zorgen over hun energiekosten. In het zuiden van Portugal zijn twee jonge kinderen alleen achtergelaten langs een afgelegen landweg. De jongens, waarschijnlijk broers van 3 en 5, werden schreeuwend en huilend aangetroffen door een man. Die ging daarop naar de politie. Tegen agenten vertelden de jongens dat ze Frans zijn en door hun ouders met een blinddoek waren achtergelaten. De Portugese kinderbescherming heeft zich over de kinderen ontfermd. Volgens Portugese media heeft de vader melding gedaan bij de Portugese politie. De moeder zou met de kinderen uit Frankrijk zijn gevlucht en ze wordt gezocht door de politie. En de finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg uit Duitsland. Bij Aston Villa viel Ian Maatsen 10 minuten voor tijd in. En voor de club uit Birmingham is het de eerste Europese hoofdprijs in 44 jaar tijd. Het weer, eerst nog wat wolken. Later vandaag breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen en ook in het weekend dan blijft het vrij zonnig en droog. In het binnenland kan het dan zomers warm worden met temperaturen boven de 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: 7 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
3: En je weet wat er speelt.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers hebben de nacht doorgebracht in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers, vanwege de drukte. Burgemeester Sloot van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen ook nog problemen blijven in Ter Apel. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Het zijn vooral vrouwen die mantelzorg verlenen, maar volgens het planbureau neemt de groep mannen toe.
6: Wij denken zelf dat het ligt aan dat mannen zich ook meer en meer bewust worden van het feit dat mensen in hun omgeving ook hulpbehoevend zijn. En daardoor dat ze ook actief daar hulp gaan geven.
5: Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. In Portugal zijn 2 jongetjes van 3 en 5 jaar achtergelaten in een bos. De jongens vertelden aan de agenten dat ze waren geblinddoekt toen hun moeder er met hun stiefvader vandoor ging. Ze gaan om een gezin uit Frankrijk. De politie is op zoek naar de moeder. Aston Villa is de winnaar van de Europa League. De Engelse club won met 3-0 van Freiburg. Onder meer dankzij dit doelpunt.
7: McGinn. Buendia. Zo! Die is ook mooi. Die is nog flyer. En zo wordt het in een paar minuten tijd 2-0 voor Aston Villa.
5: Freiburg scoorde dus niet. En voor Aston Villa is het de eerste Europese hoofdprijs na 44 jaar. In 1982 won de club uit Birmingham de Europa Cup 1. Het weer, eerst nog wat wolken. Later vandaag breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen en ook in het weekend blijft het vrij zonnig en droog. En in het binnenland kan het zomers warm worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
8: Wij verwennen je oren.
3: Radio 350.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de gemeente Stadskanaal hebben 50 tot 80 asielzoekers overnacht die niet terecht konden in Ter Apel vanwege de drukte. Burgemeester Sloot zegt dat zijn buurgemeente niet weg kan kijken. Tijdens een telefoongesprek tussen de Israëlische premier Netanyahu en president Trump heeft het flink geknetterd. Volgens Amerikaanse media waren de twee het oneens over Iran. Netanyahu wil de aanvallen hervatten, terwijl Trump de voorkeur geeft aan diplomatie en een staakt het vuren wil verlengen. In Portugal zijn twee jongetjes van 3 en 5 jaar achtergelaten in een bos. De jongens vertelden aan agenten dat ze waren geblinddoekt toen hun moeder er met hun stiefvader vandoor ging. Het zou gaan om een gezin uit Frankrijk. Het weer, eerst nog wat wolken, later vandaag steeds meer zon. Het wordt 18 tot 22 graden.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Speciale eenheden van de politie hebben de afgelopen weken twee keer op het punt gestaan om crimineel Jos Leidekkers te arresteren, meldt de Telegraaf. Leidekkers, ook bekend als Bolle Jos, zou in West-Afrika zitten. De acties zouden op het laatste moment zijn afgeblazen. Nederland zou Leidekkers hebben willen arresteren bij een boottocht in internationale wateren van Sierra Leone naar Liberia. Dat ging op het laatste moment niet door vanwege externe factoren. Welke dat waren is niet bekend. Leidekkers is in Nederland veroordeeld tot een jarenlange celstraf vanwege drugshandel. In de gemeente Stadskanaal hebben 50 asielzoekers overnacht die niet terecht konden in Ter Apel door de drukte daar. Volgens de burgemeester kan hij als buurgemeente niet wegkijken, maar is hij absoluut niet blij met de situatie.
3: Ik ben ook wel teleurgesteld in de rest van Nederland. Het komt inderdaad nu weer neer op een buurgemeente die de nek uitsteekt, zodat mensen vannacht niet buiten slapen.
2: Vanochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Tijdens een telefoongesprek tussen de Israëlische premier Netanyahu en president Trump heeft het flink geknetterd. Volgens Amerikaanse media waren de twee het oneens over Iran. Netanyahu wil de aanvallen hervatten, terwijl Trump de voorkeur geeft aan diplomatie en het staakt het vuren wil verlengen. Vanaf volgend jaar wordt het mogelijk om salarissen van collega's in vergelijkbare functies op te vragen. Met die nieuwe wet hoopt het kabinet het verschil in inkomen tussen mannen en vrouwen te dichten, zegt minister Velbrief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
4: Dat geeft vrouwen een veel sterkere positie en ook organisaties natuurlijk die zich hiermee bezighouden, vakbeweging, et cetera, om dit aan hang te maken bij hun werkgever. Te zeggen, ja, voor hetzelfde werk moet je hetzelfde betaald krijgen.
2: De invoering maakt deel uit van een EU-richtlijn die de loonkloof tussen mannen en vrouwen moet dichten. Het weer, eerst nog wat wolken. Later vandaag breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
6: Verzekeringen en hypotheken.
7: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Speciale eenheden van de politie hebben de afgelopen weken 2 keer op het punt gestaan om crimineel Jos Leidekkers te arresteren, meldt de Telegraaf. Het plan was om Leidekkers, bekend als Bolle Jos, op te pakken bij een boottocht in internationale wateren. In de gemeente Stadskanaal hebben 50 tot 80 asielzoekers overnacht die niet terecht konden in Ter Apel vanwege de drukte. Burgemeester Sloots zegt dat zijn buurgemeente niet weg kan kijken in dit geval. Tijdens een telefoongesprek tussen de Israëlische premier Netanyahu en president Trump van de VS heeft het flink geknetterd. Volgens Amerikaanse media waren de twee het oneens over Iran. Netanyahu wil de aanvallen hervatten, terwijl Trump de voorkeur geeft aan diplomatie en het staakt het vuren wil verlengen. Het weer, eerst nog wolken, later zon, het wordt 18 tot 22 graden.

0: weet wat er speelt.
1: WGSWitgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGSWitgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGSWitgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 9 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tientallen asielzoekers die vannacht hebben geslapen in Stadskanaal zijn weer terug in Ter Apel. Daar konden ze gisteren niet terecht, omdat er alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers. Deze man uit Jemen vertelt aan verslaggever Jeroen de Jager dat de voorzieningen vannacht beperkt waren.
4: There is a toilet, but you can't take a shower.
5: You couldn't take a shower, dus geen douche, wel toilet. Did you get any food?
4: Not yet.
5: Geen eten gehad? When was the last time you got food?
4: Yesterday afternoon, maybe at 4, 5.
3: Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. Nederland heeft plannen om drugscrimineel Jos Leidekkers te arresteren, op het laatste moment afgeblazen. Het plan was om Bolle Jos samen met speciale eenheden te overmeesteren in internationale wateren bij Sierra Leone. Waarom dat op het laatste moment niet doorging, is onduidelijk. Leidekkers is in Nederland veroordeeld tot een jarenlange celstraf vanwege drugshandel. Het RIVM heeft niet onderzocht hoeveel coronadoden het had gescheeld als Nederland eerder in een lockdown was gegaan. En dat ondanks een toezegging van toenmalig zorgminister Kuipers. Die zegt dat het nog steeds relevant is om de berekening te maken, vertelt journalist Milena Holdert van Nieuwsuur.
6: Hij zegt dat het een les is waar je van kan leren voor de toekomst. En ook andere deskundigen die ook in de begeleidingscommissie zitten van het laatste rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de corona-aanpak, die zeggen ook, ja, het geeft je iets concreets in handen om terug te kijken.
3: Volgens Kuipers hadden waarschijnlijk tot zo'n 4000 coronadoden kunnen worden voorkomen. Vanaf volgend jaar wordt het, als het aan het kabinet ligt, mogelijk om salarissen van collega's in vergelijkbare functies op te vragen. Met die nieuwe wet hoopt het kabinet het verschil in inkomen tussen mannen en vrouwen te dichten. Bij onverklaarbare verschillen kunnen vrouwen om een eerlijker salaris vragen of de vakbond inschakelen. Het weer, een mix van zon en wolken, blijft droog en er staat bijna geen wind. Het wordt vanmiddag 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wijpen en je oren.
0: Radio 350.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De tientallen asielzoekers die vannacht hebben geslapen in Stadskanaal zijn weer terug in Ter Apel. Daar konden ze gisteren niet terecht, omdat er alleen nog plaats was voor de meest kwetsbare asielzoekers. Nederland heeft plannen om drugscrimineel Jos Leidekkers te arresteren op het laatste moment afgeblazen. Het plan was om Bolle Jos met speciale eenheden te overmeesteren in internationale wateren bij Sierra Leone. Waarom dat op het laatste moment niet doorging is onduidelijk. De politie heeft de Limburgse archeoloog Wim Dijkman weer vrijgelaten. Hij was gisteren opgepakt omdat hij de mogelijke botten van de Franse musketier D'Artagnan achterhield. Toen hij de botten had afgegeven, mocht hij weer gaan. Het weer, zon en wolken. Het wordt vanmiddag 18 tot 22 graden.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
4: 10 uur.
5: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De asielzoekers die de nacht in Stadskanaal hebben doorgebracht zijn weer aangekomen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een groep van ongeveer 50 asielzoekers dreigde de nacht buiten te moeten doorbrengen omdat het aanmeldcentrum overvol was. Buurgemeente Stadskanaal schoot de hulp en richtte een noodopvang in. Daar waren veldbedden en wc's, maar geen voorzieningen als douches en eten, vertellen mensen aan de NOS. Enkele mensen kwamen gisteravond laat aan in Ter Apel en hebben daar toch buiten moeten slapen. Ook voor de komende dagen wordt in Ter Apel drukte verwacht, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. De Amerikaanse chipfabrikant Nvidia heeft afgelopen kwartaal een recordomzet van ruim $80 miljard behaald. De winst verdrievoudigde ten opzichte van een jaar eerder. Door de groei is Nvidia nu het waardevolste bedrijf ter wereld. Ondanks deze cijfers steeg het aandeel van Nvidia niet erg hard. Beleggers lijken gewend aan het succes van het bedrijf. Nvidia maakt vooral chips voor AI-datacenters, waarvan er wereldwijd steeds meer komen. De Joodse school Geider in Amsterdam blijft vandaag dicht vanwege een dreigende situatie. Wat die dreiging inhoudt is niet bekendgemaakt. Volgens de politie kwam er een telefonische melding binnen waar onderzoek naar wordt gedaan, meldt regionale omroep NH. Bij de school ging in maart nog een explosief af. Burgemeester Halsema van Amsterdam nam daarop extra veiligheidsmaatregelen rond de school. Joodse instellingen in de stad worden al jaren zwaar beveiligd. De 6 Nederlandse activisten die sinds gisteren vastzitten in Israël worden vanmiddag naar Turkije gebracht. Ze waren met honderden anderen onderweg naar Gaza met hulpgoederen, maar werden door Israël meegenomen. Ze werden volgens premier Jette op een mensonterende manier behandeld. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen ook volop zon en dan maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
7: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: weet wat er speelt.
1: WGSWitgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGSWitgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGSWitgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9 Rijssen.
0: 11 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De 6 Nederlandse activisten die sinds gisteren vastzitten in Israël worden vanmiddag naar Turkije gebracht. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken in een mail aan familieleden. De activisten waren met honderden anderen op schepen met hulpgoederen onderweg naar Gaza. Ze werden door Israël onderschept en naar Israël gebracht. Nederland en andere landen hadden veel kritiek op de manier waarop ze zijn behandeld. Premier Jette noemde het mensonterend. Aan het einde van de middag landden de activisten in Istanbul. De asielzoekers die de nacht in Stadskanaal hebben doorgebracht zijn vanmorgen weer aangekomen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een groep van ongeveer 50 asielzoekers dreigde de nacht buiten te moeten doorbrengen omdat het aanmeldcentrum overvol was. Buurgemeente Stadskanaal schoot de hulp en richtte voor één nacht een noodopvang in. Er waren veldbedden en wc's, maar geen voorzieningen als douches en eten, vertellen mensen aan de NOS. Enkele mensen kwamen gisteravond laat pas aan in Ter Apel en hebben daar toch buiten moeten slapen. Ook voor de komende dagen wordt in Ter Apel drukte verwacht, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. In Amsterdam blijft een Joodse school dicht na een dreigend telefoontje. Wat die dreiging inhoudt is niet bekendgemaakt. Volgens regionale omroep NH gaat het om de school Geider, waar in maart een explosief afging. Sindsdien zijn er extra veiligheidsmaatregelen ingesteld. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo gaat de nationale voetbalploeg van het land een trainingskamp verplaatsen. Dat zou in de Congolese hoofdstad Kinshasa zijn, maar de ploeg wijkt nu uit naar België. Congo heeft zich voor de tweede keer in de geschiedenis geplaatst voor een WK. De ebola-uitbraak is onlangs uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Ook morgen volop zon en dan 26 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: 12 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
3: En je weet wat er speelt.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie heeft in een tussentijdse zitting meer details bekendgemaakt over de ontuchtzaak tegen oud-volleyballer Ramon M. Hij werd al onder meer verdacht van ontucht in Hoogkerk met een slachtoffer van 10 jaar oud. Er zijn nu ook bijna 60 slachtoffers geïdentificeerd van online sekschats. De verdachte zou honderden van die chats hebben gevoerd, vooral met jongens vanaf 8 jaar. In een deel daarvan hebben die ook kinderpornografische beelden gedeeld met de verdachte. De zaak gaat in augustus verder. Het Rode Kruis heeft een gironummer geopend voor donaties om de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. Giro 7244. Dat nummer wordt vaker gebruikt voor noodhulp bij humanitaire rampen. Al een paar weken gaat het ebola-virus rond in het gebied rond de grens tussen Congo en Oeganda. Vermoedelijk zijn er al tientallen mensen aan het virus overleden. Volgens het Rode Kruis is er een groot tekort aan plastic handschoenen, chloor en bodybags. De winst van chipfabrikant Nvidia is het afgelopen jaar verdrievoudigd. Het Amerikaanse bedrijf boekte een recordomzet van $80 miljard. Nvidia maakt vooral chips voor AI-datacenters, waarvan er wereldwijd steeds meer worden gebouwd. Het Amphia ziekenhuis in Breda komt in actie tegen de hoeveelheid sigarettenpeuken rond het ziekenhuis. Het heeft de gevonden peuken tentoongesteld in een glazen koker in de hal. Het gebied rondom de ingang is al jaren rookvrij, toch ligt het rond het ziekenhuis vol met peuken. In de koker zitten 10.000 sigarettenpeuken die de afgelopen 4 dagen verzameld zijn op het terrein. Het ziekenhuis in Breda hoopt met de actie rokers af te schrikken. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen ook volop zon en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wij verwennen je oren.
3: Radio 350.
4: 92.3 FM.
3: 92.3 FM.

0: is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkel tot aan Look. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9 Rijssen.
0: 1 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ondanks de noodopvang in Stadskanaal hebben toch enkele asielzoekers in Ter Apel vannacht buiten geslapen. Het gaat om een handjevol mensen, zag een verslaggever van de NOS. Volgens burgemeester Velema van Westerwolde heeft iedereen de kans gehad om binnen te overnachten. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit de laatste dagen overvol. Ook de komende dagen wordt drukte verwacht in het aanmeldcentrum, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. De verwachting is dat in Ter Apel vannacht 120 plekken te weinig zijn. Het Rode Kruis heeft een gironummer geopend voor donaties om de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. Giro 7244. Dat nummer wordt vaker gebruikt voor noodhulp bij humanitaire rampen. Al een paar weken gaat het ebola-virus rond in het gebied rond de grens tussen Congo en Oeganda. Vermoedelijk zijn er al tientallen mensen aan het virus overleden. Volgens het Rode Kruis is er een groot tekort aan plastic handschoenen, chloor en lijkzakken. Het Amphia ziekenhuis in Breda stelt 10.000 sigarettenpeuken tentoon in een glazen koker. De peuken zijn in 4 dagen tijd rondom het ziekenhuis verzameld. Ondanks het rookverbod steken veel mensen op het terrein een sigaret op, dus voert het ziekenhuis in Breda actie. Het hoopt rokers zo te ontmoedigen. Een record aantal bergbeklimmers heeft gisteren de top van de Mount Everest bereikt. Maar liefst 274 mensen beklommen de berg met succes vanaf de Nepalese kant. Volgens bergsportorganisaties kwam dat vooral door het gunstige weer. Het zijn er ruim 50 meer dan het oude record, dat stamt uit 2019. Misschien loopt het aantal nog op, want klimmers moeten hun prestatie zelf melden en bewijzen als ze terugkomen in het basiskamp. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Aan zee is het zo'n 18 graden, in het binnenland maximaal 23 graden. Vanavond nog lang zonnig, morgen veel zon en droog, en dan kan het maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
4: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
2: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
2: 92.3 FM.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: 2 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
3: En je weet wat er speelt.
5: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Het dorp Moerdijk kan misschien toch blijven bestaan, schrijft de gemeente op de website. Volgens de gemeente overweegt de Rijksoverheid of er minder ruimte nodig is voor energieprojecten en industrie, zodat het dorp niet weg hoeft. Toch tempert de gemeente de verwachtingen. Er zijn nog veel vragen en er is nog geen toezegging gedaan door het Rijk. In november werd aangekondigd dat Moerdijk moest wijken voor industrie. Daarop kwam veel protest, onder andere vanuit de 1300 inwoners. Het politiebureau in Lelystad is korte tijd ontruimd geweest vanwege een mogelijk explosief. Iemand had een handgranaat gevonden en die naar het bureau gebracht. Het gebouw werd vanwege de veiligheid ontruimd. Het is niet bekend waar die granaat is gevonden. Het explosief is afgevoerd en aan het begin van de middag is het politiebureau in Lelystad weer vrijgegeven. Het Openbaar Ministerie heeft in een tussentijdse zitting meer details bekendgemaakt over de ontuchtzaak tegen oud-volleyballer Ramon M. Hij werd al verdacht van ontucht met een slachtoffer van 10 jaar oud. Er zijn nu ook bijna 60 slachtoffers geïdentificeerd van online sekschats. De verdachte zou honderden van die chats hebben gevoerd, vooral met jongens vanaf 8 jaar. In een deel daarvan hebben die ook kinderpornografische beelden gedeeld met de verdachte. De zaak gaat in augustus verder. Nog nooit hebben zoveel mensen op één dag de top van de Mount Everest behaald. Mede door het gunstige weer lukte het 274 mensen om gisteren de hoogste berg ter wereld te beklimmen. Dat zijn er 50 meer dan het vorige record uit 2019. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Aan zee is het een graad of 18 en de rest van het land 20 tot 23 graden. Vanavond blijft het nog lang zonnig en ook morgen is er veel zon. Het is dan droog en het kan maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wij verwennen je oren.
3: Radio 350.
4: 92.3 FM.
3: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-advocaat Ines Wesky hoeft niet opnieuw de cel in. Volgens de rechtbank in Rotterdam is Wesky wel schuldig aan het doorspelen van berichten naar crimineel Ridouan Taghi, maar hij heeft de strafzaak al genoeg gevolgen gehad voor de oud-advocaat. De rechter legt haar daarom een straf op die gelijk is aan het aantal dagen dat Wesky al vast heeft gezeten, namelijk 42. Het Openbaar Ministerie had 4,5 jaar cel geëist. Tegen Kamerlid Gidi Markussower zijn 20 aangiftes binnengekomen bij de politie. Het OM verwacht dat dat aantal de komende dagen nog op zal lopen. De leider van groep Markussower zei in een interview dat Palestijnen de vernietiging van hun gebied over zichzelf hebben afgeroepen. Ook sprak hij in Loosdrecht met een demonstrant over omvolking. Het OM zal op basis van de aangiftes de zaak gaan beoordelen. In de Marokkaanse stad Fes zijn minstens 4 mensen omgekomen na het instorten van een appartementencomplex. Ook raakten 6 mensen gewond. Het gebouw van 4 verdiepingen stortte vannacht in. Onder het puin wordt nog gezocht naar overlevenden. Gebouwen in de omgeving zijn uit voorzorg ontruimd. In Fes storten vaker gebouwen in. De laatste keer was in december. Toen kwamen er 22 mensen om. De Duitse keeper Manuel Neuer is opgenomen in de selectie van Duitsland voor het WK voetbal. De 40-jarige doelman was al 2 jaar gestopt als international, maar keert nu terug voor het wereldkampioenschap in juni. Neuer staat al sinds 2010 bij alle WK's onder de lat bij Duitsland. Hij speelde al 124 wedstrijden voor de nationale ploeg. Het weer, veel zon, maar ook wat wolkenvelden. Aan zee is het een graad of 18, in de rest van het land 20 tot 23 graden. Vanavond nog lang zonnig, morgen ook veel zon. Het blijft droog en het kan dan maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
3: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De overheid weet vaak wie hulp nodig heeft, maar komt te laat of helemaal niet in actie om die mensen te helpen. Dat zegt de Nationale Ombudsman in zijn jaarverslag. Vorig jaar kwamen er 25.000 klachten binnen over slechte communicatie van de overheid. De ombudsman zegt dat het een keuze is van de overheid om burgers niet actief te benaderen om hulp te bieden. Want de kennis over wie er hulp nodig heeft, zou er wel zijn. Door het gebrek aan initiatief vanuit de overheid komen burgers volgens de ombudsman soms onnodig in de problemen. De politie heeft een minderjarige opgepakt in het onderzoek naar de bedreiging van een Joodse school. Het is nog onduidelijk waar de jongen precies van wordt verdacht, laat de politie weten na berichtgeving van het Parool. De school in Amsterdam werd gisteravond telefonisch bedreigd. De minderjarige jongen is diezelfde avond aangehouden. De Joodse school bleef vandaag gesloten en er is extra beveiliging. Bij het gebouw ging in maart een explosief af. De burgemeester sprak toen van een aanslag. Oud-advocaat Ines Wesky is wel schuldig aan het doorspelen van informatie aan Ridouan Taghi, maar hoeft niet meer de cel in. De rechtbank in Rotterdam legt haar 42 dagen cel op, precies even lang als haar voorarrest. Volgens de rechter heeft de zaak al zoveel gevolgen voor haar gehad dat meer straf geen zin heeft. Door klimaatverandering vallen steeds meer hittedoden als de overheid geen maatregelen neemt. De Gezondheidsraad en de Wetenschappelijke Klimaatraad wijzen verder op een grotere kans op huidkanker en nieuwe infectieziekten. De overheid zou er daarom bijvoorbeeld voor moeten zorgen dat huizen en scholen hittebestendiger worden. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het hele land volop zon. En de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.

0: moeder vergeten?
1: Zij heeft je al die jaren niet gezien.
0: Zij heeft je al die jaren niet gezien.

0: met een potentie van ruim 37.000 luisteraars. Is dit Radio
1: 350.

0: is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

0: met een potentie van ruim 37.000 luisteraars. Is dit Radio
1: 350.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
4: 5 uur.
5: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen, nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is geraakt. De stad maakt extra plekken op bestaande opvanglocaties voor 6 maanden, op verzoek van asielminister Van den Brink. De verantwoordelijk wethouder in Amsterdam spreekt van een falend opvangbeleid en zegt dat uitlatingen van politici bijdragen aan de onrust. Amsterdam ving al meer mensen op dan de spreidingswet vereist. Het worden er nu meer dan 5000. Onder andere oud-premier Rutte, oud-minister Hugo de Jonge en viroloog Marion Koopmans zijn opgeroepen als getuigen door de coronacommissie. De enquêtecommissie met Kamerleden gaat in totaal 47 mensen vragen stellen. Het doel is om de besluitvorming rond het coronabeleid en de maatregelen te onderzoeken. De commissie wil vooral lessen trekken. De verhoren starten eind deze maand. Andere getuigen die zijn opgeroepen zijn oud-minister voor medische zorg Bruno Bruins en oud-minister van Justitie Vert Grapperhaus. Ook oud-directeur van het RIVM Jaap van Dissel is gevraagd om langs te komen. In het onderzoek naar de dood van een 73-jarige man in Amsterdam is opnieuw een minderjarige aangehouden. Het is een jongen van 14 jaar. Eerder werden al jongens van 15 en 17 aangehouden. De man werd voor het laatst levend gezien op Koningsdag en werd begin mei doodgevonden in zijn huis. Een monteur die per ongeluk een huis in Oldenzaal opblies, heeft een lichtere straf gekregen. In hoger beroep is hij veroordeeld tot een voorwaardelijke taakstraf voor de ontploffing 4 jaar geleden. De man installeerde een laadpaal, maar raakte per ongeluk een gasleiding. Het huis stortte volledig in. Een bewoner en de monteur raakten gewond. Het weer, veel zon en wat wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het hele land volop zon. En de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
5: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 6 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De enquêtecommissie naar het coronabeleid roept 47 mensen op als getuigen. Onder hen zijn de hoofdrolspelers, zoals oud-premier Rutte, oud-minister Hugo de Jonge en oud-directeur van het RIVM Jaap van Dissel. Het onderzoek dat volgende week begint is bedoeld om te leren van de coronaperiode voor een eventuele volgende crisis. Een man in een rolstoel is vanmiddag in Amsterdam aangereden door een trein en overleden. De man bevond zich op het perron van station Bijlmer Arena. Door onbekende oorzaak kwam hij met zijn rolstoel op het spoor terecht. De politie zegt tegen AT5 uit te gaan van een ongeluk. Vanwege de aanrijding rijden er tot zeker 6 uur geen treinen tussen Amsterdam Centraal en Utrecht Centraal. Op andere trajecten rond de hoofdstad rijden minder treinen. Het OM wil dat een medewerker van de Wegenwacht die een fietser doodreed 2 jaar geleden de cel ingaat. Hij moet volgens het OM 2 jaar de cel in. De man was 2 jaar geleden in Eindhoven een automobilist aan het helpen toen een dief er met zijn portemonnee en telefoon vandoor ging. De Wegenwachter kwam later achter zijn locatie en reed de dief van zijn fiets. Diegene overleefde dat niet. De verdachte liet vandaag in de rechtszaal weten dat hij een mentaal wrak is sinds het incident. Op 4 juni is de uitspraak. De gemeente Amsterdam schiet het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te hulp. Gisteravond zijn door het Stadskanaal al tientallen asielzoekers opgevangen, omdat er in Ter Apel geen plaats meer was. Ook voor de komende tijd worden tekorten verwacht. Daarom gaat Amsterdam 230 extra vluchtelingen opvangen. De verantwoordelijk wethouder in Amsterdam spreekt van falend opvangbeleid. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen het hele land volop zon en de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
4: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

en in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 7 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Of er vanavond al asielzoekers richting Amsterdam gaan, is nog niet bekend. Dat vertelt verslaggever Annabel van Zandbergen vanuit Ter Apel.
3: Ik begreep dat een woordvoerder van de gemeente had gezegd dat het al in gang was gezet. Ik kijk hier uit op een veldje waar de mensen al de hele dag zitten te wachten, zitten te slapen. En ik zie er geen bussen aankomen of vertrekken richting Amsterdam.
2: De verantwoordelijke wethouder in Amsterdam spreekt van falend opvangbeleid. Op station Bijlmer Arena is vanmiddag een man omgekomen toen hij met zijn rolstoel op het spoor viel. Waardoor dat gebeurde is onbekend. De politie gaat ervan uit dat het een ongeluk was. De aanrijding heeft geleid tot verstoringen in het treinverkeer rond Amsterdam. Het ebola-virus lijkt zich snel te verspreiden in Oost-Congo. Er is een besmetting gemeld op honderden kilometers van de plek waar de infectieziekte uitbrak. Dat deel van het land is in handen van rebellen. Zij hebben geen ervaring met het indammen van het virus, zegt Afrika-correspondent Alice van Gelder.
4: Ze zeggen wel nu dat ze onder meer een isolatiecentrum aan het opzetten zijn in Goma. Dat is een andere stad waar ook een besmetting is gemeld. Maar ja, de twijfels zijn groot of zij dit wel kunnen gaan aanpakken.
2: Ook is onduidelijk of internationale hulporganisaties in het gebied kunnen komen. Nederlanders zouden alleen naar Cuba moeten reizen als dat echt niet anders kan. Het Nederlandse reisadvies is aangescherpt vanwege de tekorten aan brandstof op Cuba en de daaropvolgende maatschappelijke onrust. De Nederlandse ambassade in Havana kan mensen in de problemen minder goed helpen, klinkt het. Het weer. Vanavond blijft het nog zonnig bij helder weer. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 10. Morgen veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog. Het wordt 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wijpen en je oren.
0: Radio 350.

0: jaar. Ja, jij op de N350. Dit is Radio 350.
1: En je weet wat er speelt.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkel tot aan Look. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: wild thing, I think I love you.
1: Radio 350.
2: Weet wat er speelt.
3: WGSWitgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGSWitgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGSWitgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
4: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
5: Verzekeringen en hypotheken.
2: 8 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
2: En je weet wat er speelt.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het centrum van Utrecht zijn mensen op de been om asielzoekers te steunen. Er is een solidariteitsprotest tegen het recente geweld bij anti-AZC-protesten. De actie is georganiseerd door verschillende actiegroepen, zoals Extinction Rebellion en de Dolomina's. Ze staan op het Domplein en een aantal draagt Palestijnse vlaggen of LHBTI-vlaggen. Volgens de verslaggever van RTV Utrecht staan er zo'n 3000 mensen. Er zijn geen ongeregeldheden gemeld. De activisten die werden opgepakt door Israël zijn aangekomen in Turkije. In 3 vliegtuigen zijn ze geland in Istanbul. De groep was met hulpgoederen onderweg naar Gaza, maar werd in internationale wateren meegenomen door Israël. Op beelden was te zien dat zij daar hardhandig werden behandeld, wat leidde tot felle internationale kritiek. Onder de arrestanten zijn 6 Nederlanders, onder wie journalist Gijs Sanders van BNN-VARA. En ook zijn cameraman was erbij en vertelt hoe het met hem gaat.
7: Ik voel me oké. Ik ben vergeleken met een hele hoop anderen die een ander uiterlijk hebben, of bijvoorbeeld uit Turkije komen, ben ik er redelijk goed van afgekomen. Dus ik heb wat klappen gekregen, net als iedereen. Maar ik ben relatief gespaard gebleven.
6: Waarschijnlijk vliegen de Nederlanders morgen weer naar huis. De politie in Portugal heeft de moeder en stiefvader van 2 achtergelaten kinderen opgepakt. De kinderen werden dinsdag langs een weg in Portugal gevonden. De Franse moeder had de kinderen volgens de biologische vader meegenomen naar Portugal. Hij had ze als vermist opgegeven. Oud-advocaat Wesky is geschrokken dat ze veroordeeld is. Haar advocaten zeggen dat het onterecht is en dat Wesky teleurgesteld is. De rechter oordeelde vandaag dat Wesky schuldig is aan het doorspelen van informatie voor crimineel Tachi, maar ze hoeft niet meer terug de cel in. Wesky's advocaten gaan wel waarschijnlijk in beroep. Het weer. Vanavond is het helder. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 10. Morgen veel zon bij 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wijperen in je oren.
2: Radio 350.
1: 92.3 FM.
8: Ladies and gentlemen, this is the 200% Custer Show.

0: Miley Cyrus en The End of the World. Ja, en er waren een aantal mensen deze week die er wel bang voor waren. Want we hadden natuurlijk de planetoïde die rakelings langs de aarde scheerde. 90.000 kilometer kwam die voorbij. Ja, en dat was ongeveer een kwart van de afstand tussen de aarde en de maan. Ik zeg welkom bij een nieuwe aflevering van 200% kosten die we aftrapten met The Survivor en The Burning Heart. Ja, en aan de linkerzijde inmiddels plaatsgenomen Frank Koster. Ik zeg een bijzonder goede avond.
1: Hele goede avond, John.
0: Nou, wat gaan we vandaag allemaal doen?
1: Nou, we hebben het Formule 1, opmerkelijk nieuws. Waar was Frank dit weekend? Ron van der Linden. De battle, het weer en ja, nog heel veel meer.
0: Ja, moeten we nog even bespreken wat er deze week allemaal in het nieuws is geweest? Of heb je zoiets van, nou, daar wil ik even rustig over nadenken, wat je bij is gebleven?
1: Nee, staat jij maar.
0: Ja, nou ja, ik had natuurlijk die planetoïde. Die vond ik best wel spannend. Het komt niet zo heel vaak voor dat die zo dicht voorbij kwam. Maar dit was wel echt eentje die rakelings kwam. En het ding was zo groot als een basketbalveld.
1: Oké.
0: Ja, en natuurlijk het Songfestival. Heb je er wat van gevolgd?
1: Helemaal niks.
0: Nee, ik ook niet. Ik weet alleen dat de mensen een beetje bang waren. Want volgens mij Israël deed ook mee voor plaats nummer 1. En Bulgarije, dacht ik. Maar weet ik niet helemaal zeker. Ik zat ook niet in de vibe. Jij wel?
1: Echt om het nieuws te...
0: Nee, om dingen mee te volgen. Zeg maar het Songfestival, omdat Nederland niet meedeed.
1: Nou, ik vind dat gewoon een hele goede keuze van ons geweest. Toch?
0: Ja, zeker. Hey, zo dadelijk dus nog meer nieuws en opvallende berichten. Maar eerst even zingen.

0: miles away. Nou, dat was hij tot aan het gaatje Miles Away van Offenbach. En daarvoor hadden we natuurlijk Something Happens. En dat, die is van Parachute. Ik was in de veronderstelling dat die plaat uit de jaren 80 kwam. Maar dat blijkt begin jaren 90 te zijn.
1: Oké, okay, ja.
0: 1991. Hey, Frank Koster, normaal gesproken nemen we natuurlijk even de week door. Ja, en net hadden we natuurlijk al iets bijzonders. Maar heb je dat meegekregen van die Britse radiozender?
1: Ja, hadden die niet Charles doodverklaard?
0: Ja, die hadden blijkbaar een bepaald jingeltje ingestart. En daarmee gaat de radio blijkbaar op een noodzender. En dan wordt er dus gezegd, we schakelen nu over naar BBC One. En dan wordt dus eigenlijk alles meteen op stilgezet.
1: Ja, en je kunt zien dus dat ook al heel veel voorbereid is daarvoor.
0: Ja, dat ligt allemaal klaar. Ik weet, ja. wij hebben bijvoorbeeld bij onze lokale omroep hebben we ook een draaiboek daarvoor. Mocht er wat gebeuren met iemand van het Koningshuis, dan krijg je daar ook instructies voor. Dus tot die tijd moet je dan ook gepaste muziek draaien.
1: Hey, en zijn we dan ook nog steeds de zender, zeg maar, voor wanneer er een nood is? Of...
0: Ja, ik denk dat elke lokale omroep in Nederland die taak wel heeft om zijn burgers te informeren.
1: Oké.
0: Okay. Nou.
1: Maar stel je voor, we zouden hier zitten en er komt een soort Armageddon van water.
0: Nou ja, dan denk ik dat je heel hard moet roepen, dames en heren, zwemvestje.
1: Ja, boven op dak zitten.
0: Ja, zoiets. Hey, in dit radioprogramma hebben we natuurlijk ook elke week een battle. Dan gaan we tegen elkaar battelen. Twee platen die we tegenover elkaar zetten. En deze week ook weer binnen een bepaald thema.
1: Ja, jij had het thema deze keer uitgezocht, of ik?
0: Nee, ik had deze week, was de eer aan mij. En ik had zoiets van, weet je wat, we gaan iets kiezen wat te maken heeft met dieren. En gewoon platen met een dier in de titel of de artiest mag ook een titel zijn. En dit zijn de twee platen.

0: Wie stem jij?
1: Nou, wie stem jij?
2: Ja, dat is een goede vraag. Je kon kiezen uit twee platen. De eerste plaat was Tones and I en Drum Monkey.
1: Dance Monkey.
2: Oh, Dance Monkey. En de tweede, dat was, even kijken, Pitbull en Usher en DJ Fallen, God Is Falling In Love Again.
1: Kijk, dat is een hele goeie, want ik dacht op een gegeven moment, ik hoor Usher, maar Pitbull zat er inderdaad ook bij.
2: Ja, Pitbull.
1: Kijk. Ja, en dan is de vraag, wie heeft welke plaat gekozen en op welke plaat ga jij stemmen? Nou, ja. Even door via de socials.
2: Yes.
1: En dan gaan we straks bekendmaken wie de winnaar is. Wat is de tussenstand tussen ons beiden?
2: Volgens mij is het 3-3.
1: 3-3. Dus het wordt vandaag spannend, want één van de twee gaat uitlopen. Wij gaan verder met de plaat uit 2016. Toen hadden we Jonas Blue samen met GP Cooper. En die hadden deze Perfect Stranger.

0: Ja, we gingen terug naar het jaar 2006. De tijd waarin massaal aan de buizen zaten gekluisterd naar de Siri Grayson, hè, de Me. En een jaar is er één specifiek band uit Deventer, Colorado, die onlosmakelijk met deze serie verbonden is. Namelijk The Fray, je hoorde How to Save a Life. Ja, zanger Isaac Slade werkte destijds als begeleider van een kamp voor probleemjongeren. Daar ontmoette hij een 17-jarige jongen die worstelde met zware verslaving. Isaac wist simpel niet weg om hem te helpen. En dat gevoel maakte machteloos en schreef hij van zich af. En het resultaat, een wereldhit. Hoewel het nummer in de Amerikaanse Billboard-charts de top 3 bereikte, moesten we er in Nederland pas in 2007 aan geloven. Het werd gekozen als alarmschijven en 3FM megahit en bereikte de 20ste positie in Nederlandse top 40. Leuk feit, wist je dat destijds in de Britse hitlijsten binnenkwam puur en alleen op basis van downloads? En dat is echt extreem uniek. Het werd zelfs genomineerd voor een Grammy, maar verloor het helaas van de Red Hot Chili Peppers.
1: Dat is inderdaad wel jammer. En ik vind het wel knap als je een hitlijstnotering krijgt op basis van downloads, met name in die tijd.
0: Ja, dat gaat dan toch ook om. Dan kun je echt zien, de mensen willen het, maar de stations waren er nog niet klaar voor.
1: Nee. Hey, en keek je daar veel naar Grace?
0: Nee, nooit.
1: Had je helemaal niks mee?
0: Ik heb het nog nooit gezien, John.
1: Volgens mij is het nog steeds op televisie. Het is toch zo'n detective-serie?
0: Grey's Anatomy, dat is toch in een ziekenhuis?
1: Ja, in een ziekenhuis.
0: How to Save a Life, hè?
1: How to Save a Life, oké. Ja, nee, dan doet de titel inderdaad de serie eer aan. Hey, Frank Koster, we gaan even kijken naar het weekend weerbericht.
2: 200% Koster, weerbericht.
1: Nou, de komende dagen schijnt de zon meestal volop, net zoals vandaag. En blijft het overal droog, de temperaturen lopen op naar zomerse waarde. Zaterdag 85% kans op zon, 13 minimaal en 27 graden maximaal. Zondag 90% kans op zon, 0% kans op neerslag. Een minimumtemperatuur van 13 graden en 27 graden maximaal met een kleine noordenwind. En windkracht 2. Maandag dan, tweede Pinksterdag, 100% kans op zon, 13 graden minimaal en 27 graden maximaal.
0: En nu kans op 200% kosten. Ja, toch zoiets?
1: Ja. Nou ja, lekker weer, hè? Deze plaat hoort er natuurlijk eigenlijk dan wel een beetje bij. Ik heb het over Armin van Buuren en Sunny Days.

0: weet niet of je dat kent, Just Dance, op de Nintendo Switch.
1: Nee.
0: Daar zit deze ook in.
1: Heb jij
0: Ja. We hebben dat op onze Nintendo Switch. En mijn dochter vindt dit plaatje fantastisch. Dan moet je ook helemaal nadansen wat ze dan ook
1: terecht
0: doen. Ja, maar als je een keer wilt komen spelen...
1: Nou, wat doe jij vanavond na de uitzending?
0: Slapen. Nee, dat zou je heel eerlijk vertellen, Frank. Mijn wederhelft zegt altijd in de discotheek als iemand mij zoekt... ja, dan moet je die meneer zoeken die niet kan dansen, die uit de maat danste. Ik ben echt compleet wat dat betreft...
1: Ja, jij hebt het ritme van een boom.
0: Ja, van een drumstick inderdaad.
1: Ik weet ook nog wel, in vroegere tijden, dan gingen we nog wel eens uit.
0: Ja.
1: En ik heb wel eens een paar stappen naar rechts gezet als ik naast je stond. En vooral als het dan helemaal los ging op '90s muziek.
0: Ja, maar weet je wat het gekke is, Frank? Hoe later de avond... Hoe meer bier erin zit, hoe beter ik ga dansen.
1: Ja, dat is wel zo.
0: Ja, dat is echt waar.
1: Maar ik ben ook wel, zeg maar, ik moet wel even wat gedronken hebben... voordat ik überhaupt over de schaamte van dansen kom.
0: Ja, ik denk gewoon dat dat te maken heeft... wij zijn dat gewoon niet gewend. En dus we doen dat niet de hele dagen en denken van... nou, wat zou er een ander van vinden? En juist als je dat gaat denken, ga je inhouden en dan ga je mis. Dus nou, we zijn eruit, gewoon niet meer inhouden.
1: Gewoon losgaan.
0: Inderdaad. Hey Frank Koster, we hebben natuurlijk elke week het gelijkwaardend onderzoek en dat heet...
2: Dan is het nu tijd voor...
0: Deze.
2: Benzineprijs. Hoger. Of lager?
3: Of lager.
1: Ja, John, wat denk je? Benzineprijs hoger of lager?
0: Ja, waar gaan we vanuit? Wat was het vorige week?
1: Vorige week was het 2,378. Dus 2,37.
0: 2,378. Ja, volgens mij was deze week wel redelijk rustig in de wereld. Dus ik denk dat het lager is.
1: Nee, het is hoger. Het is met 1 cent gestegen. Want het is momenteel 2,388 euro. Hmm. En dat is een stijging, als je dat om gaat rekenen in procenten, van 0,42%. Maar het stijgt nog steeds. Het is al de derde week achter elkaar dat het stijgt.
0: Nou, dan gaan we volgende week weer kijken wat het dan is. Tegenwoordig gewoon hypotheekje afsluiten voor een tankje benzine?
1: Nou, ik hou geen rib meer over. Rib uit je lijf.
0: En ik heb daar vandaag ook nog iets over gelezen. Dat,
1: over ribben?
0: Nou nee, over het wordt natuurlijk ook warmer.
1: Ja.
0: En dan heeft je auto ook meteen last dat hij minder pk's heeft. Want door de warmte gaat je auto tussen de 3 en de 5 pk minder leveren. Ja, en dat heeft allemaal te maken, het wordt warmer. De auto krijgt minder zuurstof en daardoor heeft hij minder pk's.
1: Oh, maar je zou toch ook denken, normaal gesproken moet je de motor opwarmen en zo. Mm-hmm. Dat duurt dan op een gegeven moment 500 meter. Als je gewoon normaal benzine rijdt. Ja, zou juist denken, je bespaart energie.
0: Ja, maar blijkbaar heeft het te maken dat warme lucht is minder dicht dan koude lucht. En bevat daardoor minder zuurstof per liter. En een brandstofmotor die heeft natuurlijk zuurstof nodig. En dat vindt hij fijn. En dan kan hij efficiënt benzine verbranden. Ja, en natuurlijk, de benzineprijs gaat omhoog. De temperatuur gaat omhoog. Dus het werkt ook nog op elkaar in, blijkbaar.
1: Ja, je zou juist denken van hoe meer zuurstof erbij komt, hoe hoger de verbranding. Dus,
0: ja, daarom. Maar dus als het warm is, heb je minder zuurstof.
1: Ja, dus heb je minder verbranding. En dan zou je minder benzine verdoen.
0: Ja, maar dan heb je ook minder pk's. Dus moet je meer trappen.
1: Ja,
0: dus allemaal lastig. Hey Frank Koster, we hebben natuurlijk ook ons wekelijkse item. En dat is natuurlijk de battle. En ik laat hem nog even horen.

0: wie stem jij?
1: Ja, hele goede vraag. Op wie stem jij? Deze keer was de battle iets met een dier. Je hoorde Tones and I en Dance Monkey. En daarna hoorde je Pitbull, Usher en DJ Goddess Falling in Love Again.
2: Ja, geef je voorkeur door. Dat kan op de socials. En straks in uur nummer 2 gaan we bekendmaken welke plaat de battle wint. Ja!

0: Dr. Alban en Sing Hallelujah. En dat, dat deden we ook bijna. Wist je trouwens dat die Dr. Alban, die stond erom bekend dat hij elke dag nieuwe kleren kocht?
1: Ja, dat heb je verteld.
0: Oh, heb ik alles verteld. Oké. Okay. En voor Dr. Alban hadden we natuurlijk Bon Jovi en You Give Love a Bad Name.
1: Hey, als we dan over Halleluja hebben. We gaan naar Rome, John.
0: Oh, daarom, dat is een mooi eentje weg.
1: Ken, dat waar een beroemde priesterkalender toch iets minder heilig bleek dan gedacht. Ja, de knappe man op de koffer bleek helemaal geen priester te zijn. Het gaat om een steward die ooit als puber een cleriale outfit aantrok voor een fotoshoot. Dus ja, toeristen dachten een vroom souvenir te kopen. Maar het gaat om een soort Italiaanse cosplay-kalender. Nou, John, wat vind je van die kalenders? Want tegenwoordig hebben wij... We zitten natuurlijk met examens op school. En hebben we hebben twee of drie vrouwelijke collega's. Die hebben dan een gedeeld hok.
0: Ja.
1: En dan moeten ze alles voorbereiden, zeg maar, voor de examens.
0: Mm-hmm.
1: En die hebben daar een brandweermannenkalender.
0: Een brandweermannenkalender?
1: Nou, het enige,
0: is dat wat ik denk dat het is?
1: Ja, je ziet alles behalve de slang, zeg maar. Daar komt het een beetje op neer. En dan met brandweermannen erop.
0: Mm-hmm.
1: Wat vind jij ervan?
0: Ja, nou, ik vind dat dat gewoon moet kunnen. Kijk, dat is hetzelfde als brandweervrouwenkalenders. Daar hou ik ook wel van. Maar ja, dat is tegenwoordig een beetje lastig, hè?
1: Maar toch, ja, vind je niet gek, zeg maar, dat wij dan... Eigenlijk als mannen dat niet mogen zo snel. Want dan krijg je meteen sneer. En bij hun is het grappig.
0: Ja, nou ja, weet je, ik denk dat dat gewoon iets is van... Ja, mannen hebben het altijd al gedaan. Daar is het klaar mee. Nu mogen wij vrouwen. Ja, misschien dat er dat achter zit. Ik weet het niet. Ja, ik heb... Ja, bepaalde kalenders kan ik mij voorstellen dat je denkt van... Nou, dat gaat wel heel ver, maar ja...
1: Nou, maar als je bijvoorbeeld geen echt naakt ziet. Dus ja. Je ziet de edele delen, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: En bij de vrouw dan ook de buste. Dat afgedekt is. Ja, ik vind het sowieso ligt er natuurlijk wel waar je werkt.
0: Mm-hmm.
1: Maar,
0: Ik heb er niet direct een probleem mee. Ja, blijkbaar zijn er mensen die er zich aan storen. Kijk, en als die mensen zich storen waarschijnlijk aan vrouwelijke kalenders... kan ik me voorstellen dat ze zich misschien wel storen aan de mannelijke kalenders. Dus ik denk niet zozeer dat het te maken heeft met man-vrouw. Ik denk dat het gewoon mensen zijn die zich überhaupt storen aan kalenders.
1: Oké, okay, jij zou kunnen.
0: Ja,
1: een natuurkalender met allemaal olifanten, tijgers.
0: Ja, nou ja, dat weet ik dan weer niet. Maar ik denk sommige mensen die storen zich gewoon, denk ik, aan het, aan het schaars gekleed zijn. Of het dan man of vrouw is. Ja, dat kan natuurlijk. Ja, nou dat. Hey, Frank Koster. Wat vind jij van kwak en molen? Dat vind je niet lekker?
1: Nee, dat is niet mijn ding. Nee, ja.
0: Het is ook niet mijn favoriet. Maar in Mexico is er een heus record gevestigd in het Guinness Book of Records. En dat heeft te maken met iemand die had zoiets van... Ach, weet je wat, ik maak een kommetje met dat spul. 15.000 pond CQ kilo's. Ja,
1: delen door twee.
0: Ja, delen door twee. Dat heeft hij gemaakt. En nou, als je daarin wil dippen, dan kun je eventjes vooruit. Maar,
1: skinny dippen.
0: Skinny dippen, inderdaad. Nou, het is inderdaad een wereldrecord. Dus mocht je denken bij jezelf van, nou, dat kan ik beter. Ga je gang, stuur ons een foto. Ik ben zeer benieuwd.
1: In wat zou jij je nog wel eens een keer willen skinny dippen? Dat is ook een goede vraag, toch?
0: Poeh, ik heb geen idee, joh. Jij?
1: Nou, ik kan het je wel vertellen. Ik had ooit een keer een flesje bronwater op de kamer, bij de douche staan.
0: Mm-hmm.
1: En ik zat in bad en ik had heel warm, dus ik had spa rood. En toen had ik het zo warm, toen gooide ik dat flesje spa rood zo over me heen. En dat prikkelde echt heel fijn. Toen dacht ik, als ik ooit nog een keer de kans krijg om gewoon in een bad met... spa rood of zo. Ik denk dat het heel lekker prikkelt of zo.
0: Oké, okay, nou ik...
1: Jij dan bier?
0: Nee, ik... Je hebt bierspa's inderdaad. Maar dat lijkt
1: zo?
0: Me nou... Ja, dat is inderdaad waar. Maar dat lijkt me nou eigenlijk helemaal niks.
1: Gewoon lekker onder water.
0: Nee. Ja, dit is gewoon... Je kunt het volgens mij ook niet echt drinken. Dus en ik vind het ook niet lekker. Als je er naakt in zit en dan op een gegeven moment je biertje tappen uit je eigen... bad waar je...
1: Wat is het die zuur? Wat is die zuur?
0: Nou, dat inderdaad. Lijkt me helemaal niks aan. Nou, zo dadelijk uur nummer 2.
1: Ik vind het enge dingen die we
0: spreken. Dit zijn enge dingen, inderdaad. Hey, zo dadelijk uur nummer 2 met onder andere het weekendje weg van Frank. Waar is die geweest? En we hebben natuurlijk de uitslag van de battle. We gaan nog even kijken naar het weekend weerbericht. Ja, en opmerkelijk nieuws en de Formule 1. Nu op je radio, Michael Jackson met Smooth Criminal.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 9 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd, zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. Bij een debat over een wet die het opsluiten van overlastgevende asielzoekers mogelijk maakt, werden de maatregelen toegevoegd aan die wet. Het strafbaar stellen van het in Nederland blijven zonder geldige papieren of het helpen van deze mensen wordt niet in de nieuwe wetten opgenomen. In Utrecht zijn vele duizenden mensen afgekomen op een solidariteitsprotest voor asielzoekers. Aanleiding is het recente geweld bij anti-AZC-protesten. Deze mensen vinden het belangrijk om hun stem te laten horen.
4: Ja, omdat ik echt belachelijk vind wat er gebeurd is de afgelopen paar weken. Met name natuurlijk Loosdrecht als vreselijk dieptepunt.
5: Wij komen uit IJsselstein en daar was het flink raak. En wij vinden het belangrijk om ons gezicht en deze tekst te laten zien.
3: De actie is georganiseerd door verschillende groepen, zoals Extinction Rebellion en de Dolomina's. Er zijn geen ongeregeldheden gemeld. Activisten die werden opgepakt door Israël zijn aangekomen in Turkije. In Istanbul werden ze volgens Turkse media met bloemen en applaus ontvangen. De groep, onder wie 6 Nederlanders, was onderweg naar Gaza, maar werd meegenomen door Israël. De arrestaties leidden tot felle internationale kritiek. Een meisje van 2 is in Spanje overleden nadat ze per ongeluk was achtergelaten in een auto. Haar vader was vergeten om haar naar de opvang te brengen. Pas uren later werd alarm geslagen toen de moeder het kind kwam ophalen bij de opvang, maar ze daar niet was. In het ziekenhuis bleek het meisje te zijn overleden door de hitte in de auto. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot een graad of 10. Morgen veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
2: 92.3 FM.
6: Ladies and gentlemen, this is the 200% Custer Show.

0: dat is niet zo prettig hoor.
1: Nee, zeker niet.
0: Als je wakker ligt in je bed.
1: Maar dan word je 's ochtends wakker, dan ben ik kapot.
0: Nou, dan denk ik altijd, welke intercity was het vannacht?
1: Oh, dan voel je helemaal overreden, hè?
0: Ja, dan heb je echt het gevoel dat je denkt van, jongen. En dan is het nog maar 7:30 en dan denk je van, ik moet de hele dag nog.
1: Ja, en ik merk dan, ik had vandaag zo'n dag, weet je, ik had niet goed geslapen, al 3 dagen niet. En toen kwam ik vanmiddag, had ik natuurlijk even een gedeelte van het radioprogramma bereid.
0: Ja.
1: En toen dacht ik, nou, ik heb in ieder geval alle audio dingen heb ik voorbereid. Dus ik denk, ik ga heel even een uurtje liggen. En toen belde ik jou volgens mij 3 minuten voor 8.
0: Ja, 3 minuten voor de uitzending van ik ben onderweg.
1: Nee, want toen moest ik nog de hond eten geven. Ik moest jou alles nog mailen. Mm-hmm. En ik zat werkelijk waar 2 minuten over 8 in de auto.
0: Ja, en...
1: Hier bij de eerste talk, hè?
0: Ja, nee, dat was ook helemaal prima. Ik had ook... Ik denk dat je geluk had dat er 2 platen in zaten die redelijk lang zijn. Kijk, als je tegenwoordig plaatjes hebt, zijn ze 2:30. Maar er waren een aantal van 4 minuten. Dus chapeau. Ja. Nou, zoals gezegd, uur nummer 2. En wat hebben we allemaal in uur nummer 2?
1: Nou, we hebben natuurlijk zometeen de recap van de battle. Oftewel, de battle gewoon. We hebben de quote van onze zenmaster Ron van der Linden. We hebben natuurlijk Formule 1, opmerkelijk nieuws, de uitslag van de battle. En natuurlijk...
0: Nou, ja. Waar is Frank dit weekend geweest?
2: In welke stad was Frank dit weekend? In welke stad was Frank dit weekend? Kun jij het raden? Tip 1.
1: Ja, de stad heeft een oude middeleeuwse stratenpatroon dat ouder aanvoelt dan haar omgeving. Dus gewoon een oud centrum, oud stratenpatroon, een beetje middeleeuws en dat ouder aanvoelt dan de rest van de omgeving.
0: Oké, dus oud, rest. Rest, nieuw. Nou, ja, dat kan best wel heel veel. Ik heb nog geen flauw idee waar ik het moet zoeken.
1: Nee, heel goed. Dat is
0: dus,
1: ook
0: Nou, ik kijk uit naar tip nummer 2. Wij gaan verder met de show.

0: De hete hitmachine die Ed Sheeran heette. En Eyes Closed. Ben je wat kwijt?
1: Ja, ik heb het. Je moet echt... Ja. Eigenlijk moet ik hier gewoon een foto van posten. Ja. Want dus als je ziet hoe het er hier uitziet aan voorbereiding. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nou, er liggen hier wel 14 blaadjes.
0: Ja, nee. En het ziet er ook echt inderdaad heel professioneel uit. En dat, maar ik zie wel blaadjes van 3 afleveringen geleden.
1: Ja, dat is zeg maar het format.
0: Oh, het format. De leidraad in dit radioprogramma.
1: Okay, zo weten we dus wat nu komt. Kijk. Ik weet nu wat nu komt daardoor.
0: Nou, ik ben heel benieuwd.
2: Oh. Even lekker zijn met Ron. Even lekker zijn met Ron. En kom tot rust.
3: Hallo, Ron van der Linde hier. John en Frank, alles goed met jullie?
0: Jazeker.
1: Ja, prima.
0: Lekker, lekker.
3: Laten we beginnen. Doe uw ogen even toe en beeld u een kom quinoa in. Niet opeten, gewoon inbeelden. Dat is goedkoper, hè? Adem diep in en ruik de broccoli van uw betere zelf. Die staat al 3 dagen in de frigo te twijfelen over zijn levenskeuzes. Voel hoe uw buik stilletjes aan rustig wordt. Behalve als je juist 3 frikandellen hebt binnengespeeld, dan moeten we toch een beetje serieus blijven. Leg 1 hand op uw hart en 1 hand op de zak chips. Er is geen oordeel, alleen paprika. Adem uit. Laat de suiker los. Maar niet te rap, want uw lijf denkt dan dat het oorlog is. En zeg zachtjes tegen uzelf: ik ben gezond.
0: Ik ben gezond.
3: Ik ben in balans.
0: Ik
3: ben een avocado.
0: Ik ben een avocado.
1: Met een lichte paniekaanval.
3: Tot zover deze les. En onthoud, je raakt aan Ron, de zenmaster van zelfvertrouwd. Oh ja, en nu terug naar de hits.
2: 200% kosten. Nou, helemaal opgeladen.

0: De Freestylers, de Bombfunk MC's. En dat was volgens mij begin deze eeuw dat die uitkwam.
1: Ja, dat was lekker, hè? Weet je nog de eerste keer dat je dacht, deze plaat is freaky?
0: Nou, ik vond deze wel direct, direct lekker. Daarna hadden ze er nog eentje, B-boys, B-girls.
1: B-boys, B-fly girls.
0: Ja, zo ja. En die vond ik zelf wat minder. Deze vond ik direct wel wat
1: dik. Ja, deze was wel leuk, maar het was echt helemaal iets nieuws.
0: Ja,
1: voor mij was dit meer two-steps.
0: Two-steps.
1: Ja, zo heette dat toen in die tijd.
0: Nou, heb ik vandaag nog wat geleerd.
1: Ja, ja.
0: Hey, Frank Koster, ik vind het wel tijd voor de volgende tip.
2: Tip 2.
1: Ja, nou, ik had het als eerste tip gegeven. Dus dat heeft een middeleeuws stadspatroon dat ouder aanvoelt dan haar omgeving. En dan nu tip 2. Kerkelijk en handelsfunctie kwamen hier samen. Dus kerkelijk en handelsfunctie kwamen hier samen. Ja.
0: Ja. Dan denk ik toch dat ik afdaal naar het midden van het land.
1: Ja, zou je dat doen?
0: Ja, dat
1: kan.
0: Ja, dat, maar ik krijg een beetje het idee dat ik niet goed zit. Maar
1: ja, nee, ja, in jouw denkrichting. Ja. Want dat vind ik wel heel goed. Je zit wat qua denken wel goed.
0: Ja, nou, ik denk een oud centrum, middeleeuws.
1: Ja.
0: En kerkelijk en handelsfunctie. Nou ja, ik ga gewoon een schot voor de boeg wagen.
1: Ja.
0: Oud centrum. Dan denk ik op een gegeven moment, welke plaats in Nederland heeft een oud centrum? En de rest is wat nieuwer. Nou, dan kom ik in Utrecht uit. Kerkelijk, omdat daar ooit volgens mij een bepaalde synode is geweest. En we hebben daar natuurlijk de Hoge Dom. En de handelsfunctie, ja, volgens mij werd er ook wel gehandeld. Omdat het ergens langs een bepaalde sloot ligt. En daar voeren vroeger allerlei bootjes
1: langs. Jij dacht dat het een Hansestad was?
0: Nou ja, ik weet niet of het speciaal een Hansestad was. Maar ik denk wel, kijk, je hebt allemaal van die... je hebt zo'n sloot die loopt er midden door met allemaal van die huisjes, weet je wel, waar handelaren zaten. Dus ik denk, Utrecht.
1: Nou, als jij afgelopen week in Utrecht bent geweest, John, afgelopen weekend,
0: ja,
1: dan had je me niet gezien.
0: Dus het is niet goed.
1: Nee.
0: Het is niet goed. Nou,
1: het is fout.
0: Nou, dan ga ik zo dadelijk nog naar tip nummer 3 luisteren.
3: 200% Koster. Weerbericht.
0: We gaan eens even kijken wat het weer de komende dagen gaat doen. En we zien dat de zon meestal volop gaat schijnen. En dat het overal droog is. De temperaturen lopen op naar zomerse waarden. 85% kans op zon aanstaande zaterdag. 13 graden minimaal en 27 graden maximaal. De wind komt uit het westen en heeft een kracht van 2. Zondag dan 95% kans op zon. 27 graden maximaal en 13 graden minimaal. En maandag 95% kans op zon. Dat is in een uurtijd veranderd, want het was net nog 100%. De temperatuur wordt wel iets hoger. 28 graden Celsius, dames en heren. Dat betekent heerlijk weer. Wij gaan verder met nu Bruno Mars, I Just Might.

0: Is zij nog met die voetballer?
1: Je bedoelt die verdediger van
0: Barcelona.
1: Barcelona.
0: Ja. Nou, ik weet wel, de gemiddelde Nederlander die de aangifte heeft ingediend, die krijgen op het moment allemaal hun blauwe brief met het teruggave. Maar zij had deze week ook een teruggave. Heb je gehoord hoeveel? Ze hadden een akkefietje met de Spaanse Belastingdienst. En dat ging met name over, zij zou een tijd ergens in het buitenland hebben gewoond. En dan is het een beetje afhankelijk van hoe lang je daar woont en hoeveel belasting je daar moet betalen. Maar zij heeft deze week gewoon een blauwe envelop gekregen met 60 miljoen teruggave.
1: Lekker toch?
0: Nou, je vraagt je toch af wat je ermee gaat doen, hè? Maar 60 miljoen, stel je eens voor. Wat zou dan je jaarinkomen zijn als je 60 miljoen belasting hebt betaald?
1: Hey, trouwens, Shakira heeft momenteel wel een relatie met een 33-jarige Britse acteur.
0: Oh, wie?
1: Dat is Lucien Levenscout en die is bekend van Emily in Paris.
0: Oké, nou, wat leuk.
2: Tip 3.
0: Hoogste tijd om eens even...
3: Lekker duidelijk.
0: Ja, nee, ik wou naar tip 3. Ja, dan zeg ik tip 3. Yes. Waar is Frank dit weekend geweest? Tip 3.
1: Oh, het was een geweldig weekend. Eerste tip die je van me kreeg was... Dus dat heeft een middeleeuws stadspatroon. Dat ouder aanvoelt dan haar omgeving. De tweede tip was... Kerkelijk en handelsfuncties kwamen hier samen. Mm-hmm. En nu krijg je tip 3, John, en dan moet je het ook weten... Carnaval, vakwerkachtige gevels en Twentse traditie zijn er sterk aanwezig.
0: Nou, dan denk ik dat je bent geweest in Oldenzaal.
1: Yes!
0: Kijk. Ja, nou, ik zat nog even te twijfelen.
1: Jij zat met dat Brabant, met dat kerkelijke. En dat zat je goed. Want je denkt, er hoeft alleen nog maar carnavalval bij te komen. En dan weet ik zeker dat het Brabant is. Maar gewoon er toch nog even Twente in.
0: Ja, heel goed. Ja, en hoe was het zo dicht bij de keuken?
1: Ja, leuk. Aanradertje voor 3 uur.
0: Nou, kijk, weten we dat ook weer. Zo dadelijk gaan we nog bekendmaken wat de uitkomst van de battle is.
1: Yes.
0: Moeten we nog een keer laten horen voor de mensen die net inschakelen en denken van, nou, wat zou de battle dan deze week zijn? Of zeggen we van... Oh,
1: nou, jij kwam met ideeën om te battelen met dieren.
0: Nou, en daar hebben we 2 fijne plaatjes uitgekozen.

0: stem jij?
1: Ja, hele goede vraag. Op wie stem jij? Als eerder hoorde je natuurlijk Tones and I en Dance Monkey. En als tweede hoorde je Usher
2: en Pitbull.
1: En DJ Got Us Falling in Love Again. Nou, mensen kunnen nog één of twee platen stemmen en dan gaan we het bekendmaken, toch?
2: Nou, ik ben zeer benieuwd wie het vandaag gaat winnen. Wij gaan zo dadelijk ook nog even kijken naar het Formule 1 nieuws.
1: Ja,
2: is er nog nieuws?
1: Genoeg. En dit weekend mogen we weer, John.
2: Kijk, nou blijf er gewoon bij. Nu John Farnham en Your The Voice.

0: goede herinneringen aan deze plaat. Ik weet nog dat ik bij een lokale omroep zat eind jaren 90. En dan kocht ik elke week plaatjes bij de lokale platenboer. En die had op een gegeven moment een singeltje. Hij zegt, dit is een promotiesingeltje. Blauw was die van de voorkant en dat was deze. Vertical Horizon en We Are. Nou, wat vind je ervan?
1: Ja, is niet mijn ding.
0: Nee, is niet jouw ding. Nee, dat idee had ik al. Hoogste tijd voor het volgende item in dit radioprogramma. We gaan eens even kijken naar het Formule 1 nieuws. Ja, en Christian Horner heeft een nieuwe rol buiten de pitmuur gevonden. De voormalige Red Bull teambaas adviseert Oakley Capital bij sportinvesteringen. Ja, en Oakley wil zich gaan uitbreiden met het investeren in premium sports. Ja, Horner wordt ook altijd nog gelinkt aan de terugkeer in de Formule 1. En er gaan geruchten dat dat zou gaan gebeuren bij Alpine. En hij is in gesprek met Byte. Dat is een volgens mij een Chinees automerk. En die Byte is aan het kijken om toch de F1 binnen te komen. En ik ben heel benieuwd.
1: Esteban Ocon heeft fel gereageerd op de geruchten over de breuk met Haas. Volgens de Fransman zijn de verhalen verzonnen. En zonder echt op basis echtheid gebaseerd. Na de Grand Prix van Miami werd er gesuggereerd dat er spanning was tussen hem en Komatsu. Ocon zegt juist dat zijn relatie met de Haas-teambaas prima is. Ja, sportief kent hij wel een lastige start van het seizoen 2026. Want teamgenoot Ollie Bearman doet het duidelijk beter. Dus tot zover Ocon.
0: Ja, en de Formule 1 reist dit weekend natuurlijk af naar Canada. Het is de vijfde ronde van het seizoen 2026. En voor het eerst wordt er in Montreal een sprintweekend verreden. Vrijdag start FP1 en de sprintkwalificatie. Frank geeft zo dadelijk de tijden. Zaterdag volgt dan de sprint en de kwalificatie. Ja, en zondag wordt er geraced. En dat gebeurt op een circuit van 4,361 kilometer lang.
1: Ja, Ferrari nam in Miami een groot updatepakket mee. Volgens de technische analyse zat er wel degelijk extra performance in de auto. Toch werd het beeld vertroebeld door de sprintformat en de hete baan. Charles Leclerc komt in de sprint nog wel druk zetten op Oscar Piastri. Ook leidde Leclerc kort in de openingsfase van de Grand Prix. Daarna zorgde oververhitte banden dat Ferrari terugviel in Montreal. Moet duidelijk worden hoeveel winst ze kunnen pakken en of ze inlopen op Mercedes, McLaren en Red Bull. Hey, en wil je dit weekend alles meemaken? Dat kan dan natuurlijk. Dan moet je dus even voor de tv gaan zitten en dat moet je doen op vrijdag 22 mei. De eerste vrije training is om 6:30 begint het. Vrijdag 22 mei de sprintkwalificatie. Dat is 22:30, oftewel 10:30 tot 11:15. En dan zaterdag 23 mei om 6:00 s'avonds de sprint. S'avonds om 10:00 de kwalificatie. En zondag om 10:00 s'avonds de race.
0: Tot zover het Formule 1 update.

0: the guitar.
1: The Bowling for Soup and She's the Girl All the Bad Guys Want. Nou, vertel eens, uit welke film kwam deze?
2: Nou, Eurotrip.
1: Oh, Euro, inderdaad, goede film.
2: Ja, dat is echt een leuke film. Man. Scotty doesn't know, Scotty doesn't know.
1: Oh, inderdaad ook een goede plaat om eens een keer te gedraaien. Hé, hey, over films gesproken, weet je welke film ik deze week heb gekeken?
2: Nou,
1: Amsterdammer 2.
2: Je brengt het heel stoer, zo Amsterdam. Ja. Maar was die, John?
1: Ja, nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik vond het voor een deel 2 vond ik dat ze het wel goed hadden gedaan. Het is 30 jaar later.
2: Ja, hadden ze ook 30 jaar later.
1: Huub Stapel was er ook nog steeds.
2: Ja, echt?
1: Was met pensioen, hè. Was natuurlijk toen regisseur, nu regisseur met pensioen. Nee, dus ik vond het wel een...
2: En laat me raden, een... Ja, dat met een trauma, met PTSD of zo.
1: Nou, dat is nog niet helemaal duidelijk. Ik ga niet alles verklappen,
2: jawel,
1: maar
2: jawel.
1: Het is wel weer dat er iemand in de grachten zwemt en de meest gruwelijke moorden pleegt. En,
2: je verwacht het niet, hè?
1: Nee, je verwacht het niet. Nee, maar ik moet heel eerlijk zeggen van, dat was dus deze week. Hey, en weet je wat deze week ook gestart is op de televisie?
2: De weg naar...
1: Nee.
2: De voetbal.
1: Nee. Kees Vlodder.
2: Kees Vlodder?
1: Ja, dat is Kees, weet je wel.
2: Ja,
1: Tatjana.
2: Man. Oh, dus Tatjana.
1: En die heeft nu de serie. Dus de serie gaat verder als kind van Kees. Dus het is deze week ook uitgekomen. Niet meegekregen.
2: Nee, waar staat hij op?
1: Op Videoland.
2: Ik vind trouwens Tatjana Siemink... nog steeds een beetje plastic doet niet verkeerd aan de mens.
1: Nee, dus dat eventjes voor de kijktips. Nou, het zit er bijna op voor vandaag.
2: Oh.
1: Nog één dingetje wat we moeten onthullen. Hè? En dat is natuurlijk de battle.
2: Oh, ik denk eindelijk je loon.
1: Nee, de battle.
2: De battle. Ja, deze week hadden we battle. We gaan niet weer alles laten horen. Maar je kon kiezen uit 2 platen. Iets met een dier. John koos Tones and I en Dance Monkey. En ik koos de plaat Pitbull, Usher en de DJ Goddess Falling in Love Again. Ja, en er werd deze keer druk op gestemd. Hij liep ook de hele tijd gelijk op. Maar ja, het laatste anderhalf uurtje, zeg maar, John.
1: Mm-hmm.
2: Ging voor jou heel goed, hè?
1: Ja.
2: Tones and I.
1: Nou, ik ben blij. Dan betekent dat het 4-3 is. Nou... Ik zou zeggen, maak er een goed weekend van.
2: Ga je nog wat leuks doen?
1: Ja, ik ga zaterdag naar Suzanne en Freek.
2: Oh, leuk!
1: En zondag ga ik, denk ik, barbecuen. En jij?
2: Ik ga zondag, denk ik, bij Unon barbecuen.
1: Ja, gezellig.
2: En maandag ga ik iets leuks doen met de jongens.
1: Mm-hmm.
2: En verder, ja, weet ik het eigenlijk allemaal
1: nou,
2: nog niet.
1: Nou, heerlijk, man. Dus, dan zou ik zeggen, maak er een goed Pinksterweekend van. En wij spreken elkaar volgende week weer voor een nieuwe aflevering van dit radioprogramma. Dag.
2: Dag.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: 10 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
3: En je weet wat er speelt.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europese Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonorreu en syfilis vaker toeneemt. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonorreu. Dat is een stijging van ongeveer 300% in vergelijking met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een negatief reisadvies afgegeven voor Cuba. De kleurcode van Cuba was geel, maar wordt nu oranje vanwege de maatschappelijke onrust en de groeiende tekorten op het eiland. Cuba gaat al maanden gebukt onder stroomuitval en heeft vrijwel geen olie meer door Amerikaanse blokkades. Ook dreigt president Trump al weken met militair ingrijpen. En die druk wordt ook vandaag weer opgevoerd door de Amerikaanse buitenlandminister Rubio.
6: The president's preference is always a negotiated agreement that's peaceful. I'm just being honest with you. You know, the likelihood of that happening, given who we're dealing with right now, is not high.
5: Ander nieuws dan. De boekenprijs Gouden Strop is gewonnen door schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor beste Nederlandstalige thriller voor zijn boek Vergelding. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Vergelding is het tweede deel in een serie over een agent die cold cases onderzoekt in de plaats waar hij vandaan komt. Berg wint met de prijs ook een geldbedrag van 10.000 euro. In de Eredivisie heeft Ajax met 2-0 gewonnen van SC Groningen. De Amsterdammers plaatsten zich daarmee voor de finale van de Europese play-offs zondag. De wedstrijd werd in Volendam gespeeld omdat de arena bezet was. De tegenstander zondag is de winnaar van SC Utrecht tegen Heerenveen. En die wedstrijd is nog bezig. Het weer helder op de meeste plekken. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen zonnig en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijssen-Holte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
3: En je weet wat er speelt.

Goedenavond, luisteraars. Weet u welkom bij Jazz at Night, het jazzprogramma van uw lokale omroep. Mijn naam is Reijer Dorrestein en samen met u hoop ik ook vanavond weer van een uurtje fijne jazzmuziek te gaan genieten. En we beginnen vanavond met een aantal nummers van de cd van Chet Baker met de titel New the Jazz op het Bellaphone label. Een vrij goedkope heruitgave uit 2013. Het probleem met dit soort re-releases is dat hoegenaamd geen informatie op het hoesje of de inlay staat. Alsof de platenfirma's zich met Spotify identificeren. Dat het hier om een selectie gaat van Chet Baker's vroege werk uit 1952 tot 1956 hoeven we kennelijk niet te weten. Zijn eerste bloeiperiode dus. Eind jaren 50 zijn de hoogtepunten minder talrijk, maar hier struikelen we er bijna over. Het eerste nummer waar we naar gaan luisteren is het bekende Summertime uit de opera van Gershwin, Porgy en Bess.

De interpretatie van Chet Baker van Summertime. Waren het in eerste instantie instrumentale nummers, later, vanaf 1953, maakte Chet ook vocaal furoren. I Wish I Knew strijdt met de versie van Little Jimmy Scott om de titel Beste Vertolking Ooit. Soms kunnen strijkers een song smoren in suiker, maar hier is sprake van een bijzonder smaakvol arrangement zonder een spoor van kitsch. Ook horen we hier hoe Chet een verkeerde noot zo laat klinken dat het klinkt alsof het zo hoort. I Wish I Knew.

I Wish I Knew, door Chet Baker van de cd Knew the Jazz. Dat Chet zijn oor goed te luisteren legde tijdens zijn werk in het kwartet van Jerry Mulligan is duidelijk. Luister maar hoe de muzikanten elkaar afwisselen als eerste en tweede stem in de Hoagy Carmichael compositie The Nearness of You.

Chet Baker met het Jerry Mulligan kwartet met The Nearness of You. Ook in het volgende nummer, samen met het Jerry Mulligan kwartet, is het samenspel van hoog niveau. Het lijkt wel of de trompet van Chet het verlengstuk is geworden van de baritonsax van Jerry Mulligan in I'm Beginning to See the Light.

wagenregister en kiest de lengte van zijn noten met zorg. Ook pianist Gérard Gustin sluit prachtig op de solo van de leider aan. Hij speelt al even bedachtzaam en weet precies welke noten hij weg moet laten. You go to my head.

U hoorde You Go To My Head door Chet Baker van de cd New The Jazz. In het volgende nummer met een grotere groep waarvan de bezetting mij niet bekend is, bewijst Chet dat hij als zanger wat betreft timing niet onderdoet voor wat hij blaast. Het mooie arrangement duidt er wellicht op dat hier een grote jongen als Shorty Rogers of Manny Album aan het werk is geweest. Zekerheid daarover hebben we echter niet. Wat we wel zeker weten is de titel van het nummer. When Your Lover Has Gone. What good is the scheming, the planning and dreaming that comes with each new love affair? The dreams that we cherish so often might perish and leave you with castles in the air.

When Your Lover Has Gone, de Einar Aaron Swan compositie uit 1931 uit de film Blonde Crazy, gezongen in dit geval door Chet Baker.

U hoorde Goodbye van de cd Noorder Jazz door Chet Baker. Nog drie nummers van deze cd wil ik u graag laten horen. Allereerst een nummer waarin Chet een interessant duet in contrapunt speelt met zijn vaste pianist Russ Freeman. I Remember You.

Na I Remember You gaan we luisteren hoe tenorsaxofonist Bobby Jasper en Chet Baker een fraai vlechtwerk maken van het nummer How About You.

Dat was How About You door Chet Baker en tenorsaxofonist Bobby Jasper. Als laatste van de CD New The Jazz horen we Chet Baker in I've Never Been In Love Before, zoals we hem het liefst herinneren als koorknaapje. I've Never Been In Love Before.

Tot zover Chet Baker voor vanavond. Eind jaren 50 had Duke Ellington een van zijn beste orkesten samengesteld. Met onder meer de trompetisten Clark Terry en Ray Nance, saxofonisten Russell Procopi, Johnny Hodges en Paul Gonsalves, de klarinetisten Jimmy Hamilton en Harry Carney en als ritmesectie bassist Jimmy Wood en slagwerker Sam Woodyard. Met Duke Ellington zelf aan de piano spelen zij de live versie van Rockin' in Rhythm.

U hoorde Duke Ellington en zijn orkest met een live versie van Rockin' in Rhythm, een compositie van Ellington zelf. Met hetzelfde orkest en in dezelfde samenstelling sluiten we vanavond af met het bekende Sea Jam Blues.

Met de klokken van Little Darling, uitgevoerd door Count Basie en zijn orkest, zijn we weer aan het eind gekomen van Jazz at Night. Ik hoop dat u ervan genoten heeft en dat u er volgende week weer bij bent. Tot slot nog een citaat van bassist Ray Brown. Jazz is something that you have to feel. It's something that you have to live. Voor nu of straks wens ik u wel trusten en voor morgen gezond weer op. Dag.

0: 11 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Asielzoekers die vannacht niet terecht kunnen in Ter Apel worden overgebracht naar Gieten in Drenthe. De gemeente A. en Hunze schieten hulp, meldt het Rode Kruis vanavond. In Gieten is plek voor 100 mensen. Vandaag maakte ook Amsterdam bekend extra mensen op te vangen om Ter Apel te ontlasten. De afgelopen dagen is het steeds te vol in het Groningse aanmeldcentrum. De Nederlanders die werden opgepakt door Israël kunnen waarschijnlijk morgen terug naar huis. De activisten werden vandaag naar Turkije gebracht nadat ze een paar dagen vast hadden gezeten. De groep werd maandag op open zee meegenomen door Israël toen ze met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza. Op beelden was te zien dat zij hardhandig werden behandeld, wat leidde tot felle internationale kritiek. De Nederlanders krijgen in Turkije een medische check en overnachten in Istanbul. Een man in een rolstoel is vanmiddag in Amsterdam aangereden door een trein en overleden. De man bevond zich op het perron van station Bijlmer Arena. Door onbekende oorzaak kwam hij met zijn rolstoel op het spoor terecht. De politie zegt tegen Omroep AT5 uit te gaan van een ongeluk. Vanwege de aanrijding reden er tijdelijk geen treinen tussen Amsterdam en Utrecht. Het treinverkeer is inmiddels weer hervat. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europees Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonorreu en syfilis vaker voorkomen. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonorreu, een stijging van ongeveer 300% vergeleken met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. Het weer. Vanavond is het op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen volgt een dag met veel zon, maar ook met wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Asielminister Van der Brink gaat gemeenten die onvoldoende asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers tikken, meldt Nieuwsuur. Die gemeenten moeten op het ministerie komen uitleggen waarom ze niet voldoen aan de taakstelling van de spreidingswet. Het gaat om 250 van de 342 gemeenten, dat is bijna driekwart. Het merendeel daarvan heeft geen enkel AZC. Veel burgemeesters zeggen dat ze hun uiterste best doen en al wel noodopvang bieden. Maar Van der Brink wil juist meer plekken voor de lange termijn. Asielzoekers die vannacht niet terecht kunnen in Ter Apel worden overgebracht naar Gieten in Drenthe. De gemeente A.N. Hunze schiet te hulp, meldt het Rode Kruis. In Gieten is plek voor 100 mensen. Afgelopen dag maakte ook Amsterdam bekend extra mensen op te vangen om Ter Apel te ontlasten. De afgelopen dagen is het steeds te vol in het Groningse aanmeldcentrum. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europese Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonoreu en syfilis vaker voorkomen. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonoreu, een stijging van ongeveer 300% met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. De boekenprijs Gouden Strop is gewonnen door schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor de beste Nederlandstalige thriller voor zijn boek Vergelding. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Vergelding is het tweede deel in een serie over een agent die cold cases onderzoekt in de plaats waar hij vandaan komt. Berg wint met de prijs ook een geldbedrag van 10.000 euro. Het weer, het is op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Overdag veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
2: En je weet wat er speelt.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel werd in 2023 gekozen tot leider van de CHP, een seculiere centrumpartij. Maar volgens de rechter waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing. Hij moet van de rechter het leiderschap weer overdragen aan zijn voorganger. De CHP wordt al een tijd hard aangepakt door Turkse rechters. Zo werd vorig jaar Ekrem İmamoğlu opgepakt. Hij was burgemeester van Istanbul en zou het bij de volgende verkiezingen opnemen tegen president Erdogan. İmamoğlu zit nog steeds vast. Asielminister Van der Brink gaat gemeenten die onvoldoende asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers tikken, meldt Nieuwsuur. Die gemeenten moeten op het ministerie komen uitleggen waarom ze niet voldoen aan de taakstelling van de spreidingswet. Het gaat om 250 van de 342 gemeenten, bijna driekwart. Een deel daarvan biedt wel noodopvang, maar die is duur en maar tijdelijk. President Trump meldt dat er 5000 Amerikaanse militairen extra worden gestationeerd in Polen. Hij doet dat naar eigen zeggen vanwege zijn goede relatie met de Poolse president Nawrocki, een conservatieve nationalist. De directe aanleiding voor het besluit is onduidelijk. De VS heeft al decennia vele tienduizenden militairen in Europese landen. Eerder deze maand maakte het Pentagon bekend dat er 5000 worden weggehaald uit Duitsland, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op Trump. Het is onduidelijk of die troepen nu naar Polen gaan. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
4: Wijperen in je oren.
2: Radio 350.

0: 2 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komen vooral gonorreu en syfilis vaker voor. Het aantal gevallen van gonorreu verdrievoudigde tot 106.000. Syfilis komt vergeleken met 10 jaar geleden 2 keer zo vaak voor, 45.000 keer. Volgens de Europese Gezondheidsdienst wachten mensen tegenwoordig langer met testen en moeten landen meer doen aan preventie. Ook in Nederland steeg het aantal SOA-besmettingen, maar minder hard dan het Europese gemiddelde. 2 van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. Bij een debat over een wet die het opsluiten van overlastgevende asielzoekers mogelijk maakt, werden die maatregelen toegevoegd aan die wet. Het strafbaar stellen van het in Nederland blijven zonder geldige papieren of het helpen van deze mensen wordt niet in de nieuwe wetten opgenomen. Een meisje van 2 is in Spanje overleden nadat ze per ongeluk was achtergelaten in een auto. Haar vader was vergeten haar naar de opvang te brengen. Pas uren later werd ontdekt dat het meisje nog in de hete auto zat. De doodsoorzaak was ernstige uitdroging en een hitteberoerte. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag in Volendam, omdat het Ajax-stadion niet beschikbaar is vanwege de concerten van Harry Styles. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.